is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken, maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Door bondscoach Mark van Bommel.
2: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
1: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

inkomertje voor vandaag. Toto en Pamela. Welkom bij Melinda FM. Welkom in een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. We zijn dus vandaag 6 oktober en we keren voor onze anekdote terug naar 6 oktober 1990. Toen werd de eerste aflevering van FC De Kampioenen getoond op TV1.

Ik zou Red en Sensualité. Vandaag neem ik je mee naar Kortemark, Nieuwpoort. Hebben we nieuws over Ross Stewart en ook nog nieuws over die wijkprikkels in Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zarren staat tot en met zondag 11 oktober volledig in het teken van de jaarlijkse kermis. En om deze activiteiten veilig te laten verlopen, geldt trouwens ook nog eens een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen. Zaterdag 10 oktober bijvoorbeeld is de Zarrenstraat volledig afgesloten vanaf de Staatsbaan tot net voor het kruispunt met het Werkenplein. En dit dan voor de oldtimer-rit Zarren Werken onderneemt Ghost Classics.

En als we nog eens doorrijden naar Kortemark. De slotdag van de kermis, dat is zondag aanstaande, dan vindt Rally Meets Classics plaats. En hiervoor wordt de Zarrenstraat op hetzelfde traject afgesloten van 6 tot 22 uur.

Haid Juch, laten we nog eens terugkeren straks naar de jaren 90 met Meredith Brooks. Ik heb uit de jaren 80 Sting mee met If You Love Somebody, Set Them Free. En ook nog eens een duetje uit 2007 met Laura Lynn en Frans Bauer. Kom dans mee met mij. Maar eerst deze nog van Meredith.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heerlijk duetje nog in het begin van de jaren 2000 met Loralyn en Frans Bauer en Kom Dans Met Mij. Guys, het spijt me, maar ik heb zin in mijn koffie.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
2: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
1: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
1: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

I promised myself met Nick Kamen iets om in je agenda te schrijven. Centrum Izara in Nieuwpoort die vormt op vrijdag 23 oktober om 20 uur het decor voor Missie 2026. Dat is de nieuwste voorstelling van wetenschapwatcher bioloog Hetty Helsmoortel. Tijdens deze try-out neemt ze je mee langs de meest verrassende en hoopvolle wetenschappelijke momenten van het jaar. Met humor, helderheid en ook nog met verwondering. Ze zoomt dan eigenlijk in op de medische innovaties, de slimme technologie en de hernieuwde blik op de ruimte. Tickets kosten €22 en verkrijgbaar via de ticketshop.ticketmatic.com/centrumizara.

Man Child met Sabrina Carpenter. De inwoners van Oostende kunnen dus opnieuw ideeën indienen om hun buurt gezelliger en hechter te maken via de wijkkribbels. De stad die past tegelijk eigenlijk het reglement aan en maakt de procedure wel wat eenvoudiger. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest halen, die verdwijnt. Voortaan krijgt elk voorstel een traject op maat, afhankelijk van de omvang en de

impact op de buurt. De stad die voorziet jaarlijks 70.000 euro voor wijkprikkels. En per project kan dus maximaal 10.000 euro worden toegekend. Zowel inwoners als eigenaars van een tweede verblijf kunnen een idee indienen dat de sociale cohesie zal versterken. Ideeën indienen kan nog tot en met maandag 30 november. Via ons Oostende of op papier in de ontmoetingscentra.

Sugar Babes en Push the Button. Straks heb ik nieuws voor jullie van Rod Stewart, maar we luisteren eerst nog naar Roxette.

How do you do met Roxette? Rod Stewart, die man is ondertussen 81 jaar geworden. Die trekt volgend voorjaar nog eens een allerlaatste keer de baan op. De Britse zanger kondigde op Instagram aan dat zijn afscheidstournee, The Final Encore, na meer dan 60 jaar op het podium definitief een einde maakt aan zijn leven als tourartiest. Heeft het voorrecht gehad zijn muziek met jullie te delen en jullie hebben dit buitengewone leven mogelijk gemaakt. Hericht gij dus tot zijn fans. De tour die start op 23 april in Dublin en op 29 mei komen ze naar Antwerpen. De laatste show die staat gepland op 24 juli in het Duitse Hannover. De tickets die zijn vanaf vandaag te koop via Afasdom.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

En eigenlijk nog tot en met 16 oktober is het de digitale zoektochten. Duik eens in de bibliotheek van Oostende voor een ludieke zoektocht over phishing. Onderweg ontdek je hoe slimme oplichters door de jaren heen te werk gingen. Beantwoord dan de vragen en laat je speurneus het werk doen en leer tegelijk hoe je jezelf kunt beschermen. En als je alles hebt gevonden, ligt er wel nog eens een toffe sticker op jou te wachten. Nog tot en met vrijdag 16 oktober, telkens tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het is voor een doelgroep voor iedereen. Locatie is de hoofdbibliotheek in Oostende en de toegang is gratis.

Joy Division en Love Will Tear Us Apart. Wij gaan afscheid nemen met Lost Frequencies en maken met jullie een nieuwe afspraak morgen vroeg om 6 uur te doen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
2: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
1: Kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out, vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
3: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
1: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
4: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat we fout hebben gedaan. En er zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
1: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

De muziekdoos is geopend en wie kwam daar als eerste uit? Wel, Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel, maar het was wel de remix in een versie van Ben Liebrand natuurlijk. Ik wens je goedemorgen en welkom tot 10 uur.

Billy Ocean heeft ooit twee versies gemaakt van dit nummer. The Caribbean Queen en deze European Queen, No More Love on the Run. Hier is Barca El met Wat is jouw geheim?

0: bezoek de website veramme.com.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Een man die heel populair is in Frankrijk, Blakim en Sur Maroet. Infrabel werd aan de seininrichting op het spoor tussen Veurne en De Panne. Door de werkzaamheden is er de komende periode meer beweging rond de werf, met mogelijk extra lawaai ook 's nachts en in het weekend. En het treinverkeer is onderbroken in het weekend op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Later volgen nog meer geplande onderbrekingen in de weekenden en de werkzaamheden lopen tot en met het voorjaar van 2028.

I won't let the sun go down on me. Wel, vandaag dinsdag lijkt het overwegend droog te blijven met, na het eventuele ochtendgrijs, afwisselend opklaringen en wolken. En de temperaturen zitten tussen 16 en 20 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: la.
1: Train en The Weeknd. Rod Stewart komt volgend jaar voor de laatste keer naar België, want dan start ook zijn laatste wereldtournee. Hij komt op 29 mei volgend jaar naar het Sportpaleis in Antwerpen, de Afwasdoom zeg maar. En de kaarten zijn nu al verkrijgbaar, maar dan moet je er vlug bij zijn. Hier is hij met de Motown Song.

Elk zijn eigen leven, Dr. Album, It's My Life. Dit zijn nog John Travolta en Olivia Newton-John. Tot aan het regionale nieuws. I got

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In de stedelijke basisschool Waregem-Oost krijgen leerlingen dit schooljaar les over paarden. Paardensport Vlaanderen biedt daarvoor een speciaal lessenpakket aan als voorbereiding op het EK Jumping dat volgende zomer in Waregem plaatsvindt. Minister Ben Weitz die gaf de eerste les en kreeg meteen heel wat vragen van de leerlingen. Een man van 21 uit Brugge heeft 5 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. Hij leerde het meisje kennen via sociale media en loog daarbij over zijn leeftijd. Later had hij seks met haar zonder haar toestemming. De man die stemde er ook mee in om zich chemisch te laten castreren. Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Binnen 2 weken staat de dag van de jeugdbeweging opnieuw op het programma in Torhout. Op vrijdag 23 oktober wordt de markt het decor voor een gratis feest van 17:15 tot 19:15 morgens. Iedereen in jeugdbewegingskledij is welkom en er wordt ontbijt voorzien voor 2000 deelnemers. Op de begraafplaats van Stenen bij Oostende zijn verschillende graven beschadigd. Dieven die hebben een groot aantal bronzen kruisbeelden gestolen. De man die de diefstal ontdekte telde er zeker al 150 verdwenen kruisbeelden. De politie die onderzoekt de zaak en zal vaker patrouilleren in de buurt. Een man van 30 uit Kokseide is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij maakte in 2023 meer dan €3.300 buit van zijn toenmalige onderbuurvrouw, een vrouw van 71. Zij had hem haar bankkaart gegeven om boodschappen te doen, maar de man die kocht daarmee onder meer een horloge, een drone en drugs voor zichzelf.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vrij zonnig weer, met vooral in het westen wat meer wolken. De temperaturen die lopen op tot 21 à 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de wolking toe en in het westen kan er lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen woensdag krijgen we dan eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten volgen regen en buien, plaatselijk met onweer. De temperatuur die halen morgen zo'n 21 tot 24 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het is een nummer die je wel vaker te horen krijgt natuurlijk, maar het is ook een van de topnummers uit het jaar 1983 alweer. Clubhouse hoorde je net en Do It Again, de medley met Billie Jean. Goedemorgen. We gaan er nog een nieuwtje bij doen. En dit is een mooie, Judith.

Een samenwerking tussen Dua Lipa en Da Baby hoorde je net. En deze man komt uit Nederland, maar ook heel geliefd in Vlaanderen. Alles komt goed, volgens Jaap Reesema.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen.

0: Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Een nummer die spijtig nog een klein beetje verloren ging tussen al die andere hits uit het jaar 1988. Climie Fisher en Rise to the Occasion. Tijd voor Belgisch werk met Hoover Funk.

Bazaar, ooit komt er een dag. En iemand zei ooit, maar ik weet niet meer wie, alleen de mensen die echt om je geven, kunnen je horen als je stil bent.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: wekenlang nummer 1 in het hitjaar 1992. Geweldige single. Can't Take My Eyes Off You van de Boys Town Gang.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: En kijk eens aan, we hebben de maandag overleefd. Dinsdag, dat is eigenlijk een beetje de vergeten dag van de week. Die maandag die krijgt alle kritiek. Woensdag heeft een hump day en vrijdag krijgt alle aandacht. En die dinsdag die staat daar gewoon een beetje tussenin en denkt, ben ik eigenlijk wel iemand opgevallen? En op de werkvloer geldt vandaag ook maar één regel. Als het werk niet sneller gaat, dan klinkt het in ieder geval een pak beter.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Die Cici Peniston, die legt er wel de zweep op, hè? Ja, ja, ja, ja. Finally was dat. En op deze dinsdag voormiddag zijn we toe aan onze, denk ik wel, tweede tas koffie.
1: De koffieplaat.
0: En daar hoort een leuk plaatje bij. Wat dacht je van deze? Van Willy Sommers.
2: De

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

hebben het elke dag met jullie. Magic with you. Maar dit was de muziek van DJ-licious. Dinsdag 6 oktober. Even kijken naar de activiteitenkalender. In Oostende staat vanavond energie besparen centraal. Het Energiehuis organiseert om 7 uur een infosessie in de bibliotheek van Oostende. Daar krijg je praktische tips over hoe je energie en geld kan besparen zonder meteen grote renovatiewerken uit te voeren. Ook huurders kunnen er nuttige informatie vinden voor hun woning. De infosessie maakt deel uit van een reeks activiteiten rond energie en wonen. Een actueel onderwerp

je dat refrein al eens proberen na te zingen? Dat is niet gemakkelijk, hè? Ik kan het niet, hoor. Maar mijn kleindochter van 9 jaar, die zingt dat gewoon mee. Zo simpel. Amy MacDonald was dat. En this is the life hier bij Melinda FM. We laten de muziek alweer eens spreken tot aan het reclameblokje van 20 voor 11. Met Tears for Fears, Mad World. We hebben Birte, Everybody Wants to Fly. Maar eerst deze Temper en Maya, dit is Feel It. Hey, goedemorgen iedereen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978. Crystal Gayle die scoorde haar grootste hit met Don't It Make My Brown Eyes Blue. Een nummer dat haar internationale doorbraak betekende. Ze werd geboren als Brenda Gayle Webb en nam haar artiestennaam over met inspiratie van haar oudere zus Loretta Lynn. Haar carrière begon bij Decca Records, waar ze aanvankelijk in de schaduw van haar zus stond. Haar debuutsingle I've Cried werd meteen een hit in de country charts. Toch wilde Crystal een eigen stijl ontwikkelen en geen kopie van Loretta Lynn zijn. Na enkele mindere succesvolle singles verhuisde ze naar United Artists, waar ze meer artistieke vrijheid kreeg. Producer Alan Reynolds hielp haar een eigen sound te vinden en een mix van country en pop.
1: Een one-hit wonder.

0: Beetje reggae muziek met de heren van UB40 en Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Waar moet ik zijn? Zeg het maar hoor, ik kom af.
1: Ja.
0: Daarvoor zat nog aan Christy. En gelukkig zijn, en dat zijn we ook, want zometeen is er de lunchbreak met Jan Snel. We zijn content dat hij er is, dat hij de lunchbreak gaat presenteren en dat we om 12 uur ons boterhammetjes mogen opeten. Jawel, morgen ben ik er graag terug, 10 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Op de begraafplaats van Stenen bij Oostende zijn verschillende graven beschadigd. Dieven die hebben een groot aantal bronzen kruisbeelden gestolen. De man die de diefstal ontdekte telde er zeker al 150 verdwenen kruisbeelden. De politie die onderzoekt de zaak en zal vaker patrouilleren in de buurt. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar. In de stedelijke basisschool Waregem-Oost krijgen leerlingen dit schooljaar les over paarden. Paardensport Vlaanderen biedt daarvoor een speciaal lessenpakket aan als voorbereiding op het EK Jumping dat volgende zomer in Waregem plaatsvindt. Minister Ben Weitz die gaf de eerste les en kreeg meteen heel wat vragen van de leerlingen. Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Reizigersvereniging Treintrambus die vraagt de NMBS om het vervangend busvervoer bij spoorwerken beter te organiseren. De vereniging heeft daarover een brief gestuurd na de chaotische situatie van afgelopen weekend tussen Oostende en Brugge. Door spoorwerken reden er geen treinen, maar er waren ook te weinig vervangbussen. Daardoor ontstonden er lange wachtrijen aan de stations. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vrij zonnig weer, met vooral in het westen wat meer wolken. De temperaturen die lopen op tot 21 à 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de wolking toe en in het westen kan er lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen woensdag krijgen we dan eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten volgen regen en buien, plaatselijk met onweer. De temperatuur die halen morgen zo'n 21 tot 24 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Dinsdag zijn we vandaag, de 6e van oktober. Goedemorgen, het is even over 11 uur. Tot een uur of 1 is dit de lunchbreak in twee delen. Dit is deel 1.

Phil Collins en de andere leden van Genesis, I Can't Dance. Trump denkt dat hij het wiel heruitgevonden heeft, maar eigenlijk is het gebakken lucht, zeg maar. Trump pakt de hoge brandstofprijzen aan en laat Amerikanen belastingsvrije rode diesel tanken. Hij weet niet precies wat dat is, rode diesel, maar het werkt goed, zegt hij. Het zal wel zijn. Bazaar.

Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

We hebben de regelmatige behoefte aan, en het wordt al wel eens het zwarte goud genoemd. En dan hebben we het niet over steenkool, maar wel de vraag die wij voor vandaag hebben voor artificiële intelligentie. Waar drink je in Vlaanderen de goedkoopste koffie? Het antwoord krijg je zo dadelijk.

Onlangs was ik nog eens foto's aan het bekijken van mijn reis uit 2015 naar de Azoren. Azoren, die behoren tot Portugal, liggen in het midden van de Atlantische Oceaan. En daar dronken wij een kopje koffie in een café voor 50 cent. Daarom de vraag van vandaag. Waar drink je in Vlaanderen de goedkoopste koffie? En dit is het antwoord van artificiële intelligentie. Absoluut goedkoopste horecakoffie in Vlaanderen vind je doorgaans bij onbemande straat- en koffieautomaten, zoals die van Koffieman, of in studentenrestaurants zoals De Brug in Gent. Daar kan je voor minder dan 1,5 tot 2 euro een kopje koffie krijgen. Verder volkscafés buiten de grote steden, daar schommelen de prijzen tussen 2 en 2,5 euro per kopje koffie. In de grote steden is het uiteraard een beetje duurder. Antwerpen, Gent of Leuven. Daar ligt de gemiddelde prijs voor een gewone kop koffie op een terras al snel rond de 3 à 3,5 euro voor een kopje koffie. Wil je absoluut voor de goedkoopste gaan, dan moet je gewoon koffie thuis zetten. Filterkoffie zetten met voorsprong. De meest budgetvriendelijke optie. En dat kost je gemiddeld slechts 0,08 euro per kopje.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nogmaals is het bewijs dat wie goed uitkijkt veel geld kan besparen. De oude vertrouwde thermos, zeg maar. Zelf thuis koffie zetten en dat meenemen naar het werk. Kijk eens wie wij meegebracht hebben. De keizer Wiltura El Banana.

Dat is ook alweer van een hele tijd geleden. 1988, Pet Shop Boys met Domino Dancing. Heb jij ook gisteren naar het voetbal gekeken? Wat was me dat allemaal? Die Rode Duivels flitsten en scoorden tegen Frankrijk. Het ging heel erg goed tot de laatste 20 minuten. En toen gingen ze jammer genoeg helemaal kopje onder. 4-1. Beetje pijnlijk, maar toch mooi gespeeld hoor.

Het is origineel van Simon en Garfunkel, die van Disturbed deden het nog eens lichtjes over deze Sound of Silence. En Cyril die maakte er een remix van. Wij gaan er even tussenuit voor nieuws en weer en zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 na.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Staking bij de lijn, nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bony van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
2: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
1: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Auwera.
3: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
1: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Jan Snel.

0: Het was een dikke hit voor Natalie Imbruglia. Deze Torn. Voor het eerst in 65 jaar gaat er weer een executie plaatsvinden in Amerika door middel van een vuurpeloton. Het is geleden van 1961. Een psychiater die een bloedbad aanrichtte op een legerbasis in Texas, die krijgt de eer. Nou ja, als je het zo wil noemen natuurlijk.
1: Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
3: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

Een nummer dat uitgroeide tot een ware classic uit 1977. David Bowie was dat met Sound and Vision. Daar straks in deel 1 van de lunchbreak gingen wij op zoek naar de goedkoopste koffie en kwamen daar te weten dat zelf koffie zetten met zo'n traditioneel papieren filtertje nog het goedkoopst is, slechts 0,07 euro per kopje koffie. En nu willen wij wel eens weten wat de duurste koffie is. Ja, een beetje duurder dan zelf koffie zetten.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met Infra.

Just A en Sam Harper met Just A Little. Wij stelden alweer een vraag aan AI, artificiële intelligentie. Wij wilden wel eens weten wat de duurste koffie ter wereld is. En we hebben voor u een top 3. Op drie staat Black Ivory Coffee uit Thailand. Die kost ongeveer €2.500 de kilogram. Wat is er speciaal aan die koffie? Het komt uit het noorden van Thailand. Wordt gevoederd aan geredde olifanten. Die eten die koffiebonen op, eigenlijk de bessen. Die fermenteren in hun maag. Daarna komen ze er langs de natuurlijke weg weer uit. Ja, daar wordt dan lekkere koffie van gemaakt. Op nummer 2 staat Ospina Grand Café uit Colombia. Kost ongeveer €2.700 de kilogram. Wat daar zo speciaal aan is, dat hij geteeld wordt op vulkanische bodem. Op een heel hoge berg in Colombia. En dan op nummer 1 staat Kopi Luwak uit Indonesië. Circa €800 tot €1.800 de kilogram. En dat is zo ongeveer hetzelfde als het verhaal van die olifanten. Maar nu is het de civetkat die dat mag opeten. En daarna komt het via natuurlijke weg er weer terug uit. Wordt geroosterd. Lekker kopje koffie.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Wij zijn bijna aan het einde van deze dinsdagse aflevering van het programma. Ik had nog een berichtje over Clouseau. 4 augustus, 6 augustus, 7 augustus in het Koning Boudewijn Stadion. De verkoop van de tickets hebben ongeveer 12 miljoen euro opgebracht. Maar dat is geen winst voor de heren van Clouseau. Daar moeten natuurlijk veel onkosten afgetrokken worden. We draaien een nummer van een... Veel plezier met de collega's. Morgen zijn wij er weer vanaf een uur of 11. Deze heet Passie. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
2: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulsen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulsen de prijs krijgt.
3: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
2: Met de Nobelprijs krijgt Hulsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. François Englert in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
4: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Waarom willen van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
2: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht en de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen en zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
2: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Don't get me wrong, dit allemaal met de Pretenders. Welkom en dit dan in de muzikale matinee. Het eerste gedeelte dus met Mike nog tot 14 uur. En daarin gaan we het hebben over nieuws van de wijkprikkels in Oostende. Nieuws van Rod Stewart en ook nog eens over de digitale week.

Share and Believe. Duik eens in de bibliotheek van Oostende voor een ludieke zoektocht over phishing. Onderweg ontdek je dus hoe slimme oplichters door de jaren heen eigenlijk te werk gingen. Beantwoord de vraag, laat je speurneus het werk doen en leer tegelijk hoe je jezelf beter kunt beschermen. En dit allemaal in de digitale week. En als je alles hebt gevonden, ligt er zelfs nog een toffe sticker op jou te wachten. Je kan het nog doen tot en met vrijdag 16 oktober tijdens de openingsuren van de Bibliotheek van Oostende. En het is gratis.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

23 april in Dublin en komt naar Antwerpen op 29 mei. En zijn laatste show die staat gepland op 24 juli in het Duitse Hannover. De tickets die zijn vanaf vandaag te koop via de AFAS Dom. Wij gaan nog eens een duet draaien samen met Tina Turner en It Takes Two. Welkom, dit is de muzikale matinee met mij.

Jimmy James. De inwoners van Oostende, trouwens, die kunnen opnieuw hun ideeën indienen om hun buurt gezelliger en hechter te maken. De stad Oostende die past wel tegelijk het reglement aan en maakt de procedure voortaan eenvoudiger. Die verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest halen, die verdwijnt. En voortaan krijgt elk voorstel een traject op maat, afhankelijk uiteraard van de omvang en de impact op de buurt. Ideeën mag je nog indienen tot en met maandag 30 november via ons Oostende of ook nog op papier in de ontmoetingscentra.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

We zijn vandaag 6 oktober en laten we eens voor onze anekdote van vandaag terugkeren naar 6 oktober 1990. Toen werd de eerste aflevering uitgezonden van FC De Kampioenen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Binnen 2 weken staat de dag van de jeugdbeweging opnieuw op het programma in Torhout. Op vrijdag 23 oktober wordt de markt het decor voor een gratis feest van 17:15 tot 20:15 morgens. Iedereen in jeugdbewegingskledij is welkom en er wordt ontbijt voorzien voor 2000 deelnemers. Het AZ Zeno in Blankenbergen en de VZW Dogs for Blind openen samen een nieuw informatiepunt voor mensen met een visuele beperking. Het punt heet Oogpunt en moet mensen met vragen over praktische ondersteuning naar de juiste hulp doorverwijzen. Een man van 30 uit Kokszijde is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij maakte in 2023 meer dan €3.300 buit van zijn toenmalige onderbuurvrouw, een vrouw van 71. Zij had hem haar bankkaart gegeven om boodschappen te doen, maar de man die kocht daarmee onder meer een horloge, een drone en drugs voor zichzelf. Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Een man van 21 uit Brugge heeft 5 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. Hij leerde het meisje kennen via sociale media en loog daarbij over zijn leeftijd. Later had hij seks met haar zonder haar toestemming. De man die stemde er ook mee in om zich chemisch te laten castreren. In Blankenbergen hebben zich 15 kandidaten gemeld voor de 9 beschikbare strandconcessies. Daaronder zijn 4 nieuwe uitbaters. Het stadsbestuur die wijst de concessies op 22 oktober toe aan de hoogste bieders tijdens een openbare zitting. En de nieuwe vergunningen die gelden voor 9 jaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vrij zonnig weer, met vooral in het westen wat meer wolken. De temperaturen die lopen op tot 21 à 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de wolking toe en in het westen kan er lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen woensdag krijgen we dan eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten volgen regen en buien, plaatselijk met onweer. De temperatuur die halen morgen zo'n 21 tot 24 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

de middag is net achter de rug, dan kunnen wij meteen ook uw gezelschap houden een komende uur, hè, uiteraard. Hè. Ja, en dat is nu zo'n plaat die echt past bij Radio Melinda. Energie, muziek en avontuur. Wat willen mensen nog meer? Gewoon blijven luisteren naar ons. Want wij brengen meteen ook dit allemaal bij jou tot in de huiskamer. Ik ben Guy de Bakker, de komende uur bij jou. Een goede middag.

De radio is opgericht rond zanger Bart Peters en scoorde verschillende hits in de jaren 90, waaronder deze klassieker. Het gaat over balanceren op een dunne lijn tussen goed en fout, tussen risico nemen of juist veilig spelen. Herkenbaar thema trouwens, hij verpakt in een sterk refrein dat je niet zelf vergeet. Melinda FM, straks onder andere met Pink, maar eerst heb ik voor jou Maxime en Babette. Melinda.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Af en toe gaan we trouwens ook een keer diep terug in de tijd. We gaan 50 jaar terug in de tijd, want soms heb je van een wereldhit niet meer nodig dan twee geweldige stemmen, een vrolijke melodie en een flinke dosis plezier. Dat is precies het recept van deze Elton John en Kiki Dee. Don't go breaking my heart. Don't go breaking my heart.

1995 scoorde Take That een wereldhit met deze Back for Good. Opvallend, want het nummer werd geschreven door Gary Barlow en is een van de weinige boysband liedjes uit die periode die ook nog veel lof kreeg. Een emotionele ballade bereikte meteen ook bij ons de nummer 1 in de hitparades. En nog altijd, zoveel jaar later, is het een van de mooiste popsongs uit de jaren 90.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Het nummer verscheen in 1987 en groeide uit tot een van de grootste hits van de band Johnny and Jazz. Ja, en het is geschreven door de leadzanger zelf, Clark. Die zat zelf in een moeilijke relatiebreuk en zorgde er meteen ook voor dat dit de basis was van deze grote popsong.

was een groot dilemma voor mij, want wat moeten we nu doen? Hè? Ja, het is bijna 3 uur en ik heb dan hier nog een plaat klaarstaan, de Clash. We moeten even naar de jaren 80 gaan. Niet zeggen dat ze wel zeggen, should I stay of should I go? Wel, ik zal maar naar huis gaan, zeker. Energie opdoen en morgen zijn we graag terug tussen 2 en 3. Fijne dag nog hier bij Melinda en tot morgen!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. De Daily.

Temptations and Treat Her Like a Lady. Trouwens, Guy, dankjewel voor het voorbije koffieuurtje. Wij hebben er een nieuw exemplaar bij genomen en zijn weer volledig klaar voor een nieuwe rotonde op jullie los te laten. Welkom op dinsdag.

Even helemaal de Franstalige tour op met Mylène Farmer en Désenchanté. En voor wie dacht dat corona voorgoed is uitgeblust, zal zijn mening toch moeten herzien, want het coronavirus is weer fel aan het circuleren. Het is volgens Steven van Gucht geen reden tot paniek, want de impact van het virus vermindert met de jaren. Maar toch is het aangeraden voor kwetsbare personen om zich één keer per jaar te laten vaccineren. En zoals u weet, een verwittigd persoon, die is er twee waard.

Ook alweer uit 2014 afkomstig, onze eigen Emma Bell in het Engels en All I Want. De Franse rapper Jims blijkt in een moeilijk parket te zitten. Hij heeft zijn concert in de Amsterdamse Afas live afgezegd en zo ook zijn volledige tournee door Duitsland en Zwitserland. Wat er precies aan de hand is, is niet echt duidelijk. De artiest werd eerder dit jaar aangeklaagd voor grootschalig witwassen, maar nu zou de officiële reden zijn dat hij ziek is. Later zal hoogstwaarschijnlijk wel duidelijk worden wat de echte reden is, want het onderzoek naar witwassing en belastingsontduiking is nog steeds aan de gang. Dit is Daft Punk & Company.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in ons

Country, getinte muziek van Dasha en Not At This Party. Harde cijfers. Bijna 1 op 3 Belgische werknemers loopt risico op een burn-out. De grote boosdoener zou zijn de werkdruk. Werkgevers zouden te veel eisend zijn en zouden bij lichamelijke letsels weinig voorkomende oplossingen aanbieden. Ook mentaal geeft bijna 41% van de werknemers aan geen steun te krijgen. Toch wel bizarre cijfers en uiteraard verontrustend voor onze economie. Wij hebben uit de oude doos getapt, Down en Tony Orlando. Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Een leuk meestampertje van Alicia Dixon en The Boy Does Nothing. Wat zou dit betekenen? Twee dronken Oktoberfesthangers hebben het wel heel bont gemaakt in een Duits hotel. Ze lieten de douche 8 uur aan 1 stuk lopen terwijl zij hun roes aan het uitslapen waren. Resultaat: het water overspoelde delen van het hotel en sijpelde zelfs binnen in de ontbijtzaal. Gevolg: de kosten worden voorlopig geraamd op een €200.000. Dit is New Kids on the Block.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

Het zonnetje schijnt overal waar Bruno Mars passeert en zeker in zijn muziek On My Soul. Binnen de 2 à 3 jaar komen er anticonceptiemiddelen voor mannen op de markt. Eén opvallende is de hormonale gel. Die zou de man op zijn arm of borst moeten smeren en hij zou gedurende lange tijd zijn vruchtbaarheid onderdrukken. Zonder het testosteronspiegel te verstoren en zonder andere bijwerkingen. Er zouden nog een aantal onderzoeken moeten gedaan worden in 2027 en binnen de 2 à 3 jaar kan het product op de markt komen. Benieuwd of de vrouwelijke helft dat ook betrouwbaar zal vinden.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: meer op jou.
1: Het wondermooie papa van onze Nederlandse Stef Bos. En meteen zit onze rotonde voor 6 oktober er weer helemaal op. Vandaag gaan we eruit met Bruce Springsteen en Human Touch. Nog veel plezier met de spits en wij zijn morgen terug tussen 3 en 4. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Reizigersvereniging Treintron Bus die vraagt de NMBS om het vervangend busvervoer bij spoorwerken beter te organiseren. De vereniging heeft daarover een brief gestuurd na de chaotische situatie van afgelopen weekend tussen Oostende en Brugge. Door spoorwerken reden er geen treinen, maar er waren ook te weinig vervangbussen. Daardoor ontstonden er lange wachtrijen aan de stations. Een man van 21 uit Brugge heeft 5 jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. Hij leerde het meisje kennen via sociale media en loog daarbij over zijn leeftijd. Later had hij seks met haar zonder haar toestemming. De man die stemde er ook mee in om zich chemisch te laten castreren. Een 41-jarige man uit Oostende is door de Brugse Correctionele Rechtbank veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel. Hij is schuldig bevonden aan een poging tot verkrachting en de aantasting van de seksuele integriteit van een vrouw in een bankkantoor. Het Openbaar Ministerie had 5 jaar effectieve celstraf geëist. Een man van 30 uit Kokseide is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij maakte in 2023 meer dan €3.300 buit van zijn toenmalige onderbuurvrouw, een vrouw van 71. Zij had hem haar bankkaart gegeven om boodschappen te doen, maar de man die kocht daarmee onder meer een horloge, een drone en drugs voor zichzelf. Enkele tientallen eigenaars van caravans op de camping RACB in Middelkerke die moeten tegen het einde van het jaar vertrekken. De gemeente heeft een nieuwe concessiehouder aangesteld die het terrein grondig wil renoveren. De bewoners zijn wettelijk op tijd verwittigd, maar volgens campingfederatie Recreat zijn 3 maanden erg kort om een andere plek te vinden. Binnen 2 weken staat de dag van de jeugdbeweging opnieuw op het programma in Torhout. Op vrijdag 23 oktober wordt de markt het decor voor een gratis feest van 17:15 tot 20:15 'smorgens. Iedereen in jeugdbewegingskledij is welkom en er wordt ontbijt voorzien voor 2000 deelnemers.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vrij zonnig weer, met vooral in het westen wat meer wolken. De temperaturen die lopen op tot 21 à 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de wolking toe en in het westen kan er lage bewolking of mist ontstaan. De minima liggen tussen 10 en 13 graden. Morgen woensdag krijgen we dan eerst opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten volgen regen en buien, plaatselijk met onweer. De temperatuur die halen morgen zo'n 21 tot 24 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert. De Spits, Patrick Bollaert.

Ja, ik moet eerlijk toegeven, dit plaatje doet bij mij zo wat jeugdherinneringen oproepen. Enfin, het is te zeggen, het moet zo'n beetje geleden zijn, toch al vanuit de beginperiode van mijn radiocarrière. Ach ja, carrière. Kijk, ja, we doen ons best. Zeg, vrienden, dinsdag 6 oktober, dat is vandaag een dinsdag natuurlijk, en dat is de tweede dag alweer van deze werkweek. En kijk, ja, het is een dinsdagavond. En weet je, als je zo s'morgens wat vroeger buiten komt of zo, of zelfs, misschien zelfs s'avonds ook al, dan merk je gewoon van, hey, die herfst, ja, die komt nu echt wel heel dichtbij. En dat is niks te vroeg natuurlijk, want ik moet toch wel toegeven dat herfst een van mijn favoriete jaargetijden is. Enfin, het is een persoonlijke keuze natuurlijk. Er zijn mensen die houden van de zomer, maar ik hou toch wel een beetje meer van de herfst en eigenlijk ook wel een beetje van de winter, hoor. Dus gezelligheid in huis creëren, samen met de muziek van Melinda FM. Je bent vast onderweg van werk naar huis. Wel, wij proberen dat op een veilige, maar vooral muzikale manier te doen. Nathalie, dat horen we dus met My Love Won't Let You Down. En dit is Alex Warren met Emerald Eyes. Heel graag welkom in de spits.

Naargelang de grootte of de niet-grootte van je bed, moet je natuurlijk gaan bekijken hoeveel rozen die je daarin kwijt kan. Enfin, het is een raad die ik meegeef hoor. Muziek uit 1993 in alle gevallen. Je hoorde Bon Jovi en Bed of Roses. Vrienden, vandaag is dinsdag 6 oktober. Dat is meteen ook de start van het nieuwe seizoen van het kookprogramma Mijn Restaurant bij VTM. Dat start om 12:30. Dat is eigenlijk al een tijdje bezig. En ik heb zo het vermoeden, als ik eventjes schuins wegkijk naar het andere scherm. Ja, kijk, ik ben al te laat met mijn nieuws. Hè. Want om 12:30 startte de ticketverkoop voor het derde extra Clouseau-concert via de officiële kanalen. Ja, kijk, ik weet niet wat ze van plan moeten zijn of welke ideeën ze nog allemaal bij Clouseau moeten gaan uitvinden. Maar ik heb zo het idee dat er nog wel een paar concerten zullen bijkomen. Enfin, afwachten dus maar. Goed, wie ook een Vlaamse grootmeester is op podia, dat is de volgende meneer. We zijn er weer bezig hoor. Hier is Bart Peters.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

Chasing Paradise with You. Je hoort de Kygo Sam met One Republic. En daarvoor mijn favoriete plaats. Ja, wel hoor. Rollercoaster van Danny Vera. Mocht ook nog eens erbij zijn in deze spits op deze 6e oktober. Een paar historische gebeurtenissen, vrienden. Want ik neem u mee naar het jaar 1927. Op 6 oktober van dat jaar vond de première van de allereerste geluidsfilm plaats. Dat is, de titel was toen The Jazz Singer. Dat was dus inderdaad de eerste film die met geluid in de bioscopen verscheen. En in het jaar 1973 was er het begin van de Yom Kippur-oorlog, waarbij Egypte en Syrië een gecoördineerde aanval starten tegen Israël. En als we het wereldbeeld van vandaag bekijken, vrienden, hebben ze nog bijzonder weinig geleerd, vrienden, en is er eigenlijk nog weinig veranderd. Het is een beetje een rare wereld soms. Maar kijk, laat ons grijpen naar dat wat ons gelukkig maakt, zijn de muziek. Ik heb voor jou klaarstaan Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile.

Vlaams en dus van bij ons. En daar mogen we best preus trots op zijn. Dus jawel, Case Choice en Not an Addict. En daarvoor nog Natasha Bedingfield op jouw radio hier bij Melinda FM in Unwritten. Dat allemaal in de spits op deze dinsdag de 6e oktober, waarin het jaar 1789 in Frankrijk bedwingt een menigte vrouwen koning Lodewijk en zijn gezin om vanuit Versailles naar Parijs te verhuizen. En het is vandaag ook de geboortedag van onder meer architect Le Corbusier, werd geboren in 1887, ontdekkingsreiziger Thor Heyendaghi, werd geboren in 1914, en presentator Klaas van Kruistem, die werd geboren op 6 oktober van het jaar 1976. Zo ben je weer een klein beetje historisch bijgebeend. En zometeen muziek, jawel hoor, Wrecking Ball komt eraan met Lenny Monsell.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tot zover Curse the Grass van Sylvie Kruis en Romeo Elvis. En daarvoor nog het mooie fotonovella. Je hoort nog een keertje herinneringen, muzikale herinneringen van niemand minder dan Ivan. Mag ik jou nog één weetje meegeven? Want vandaag vond op 6 oktober van het jaar 1948 een aardbeving plaats met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Ongeveer 170.000 mensen kwamen daarbij om. In de toenmalige Sovjet-Unie was er weinig aandacht voor deze ramp. Er gaan geruchten dat de aardbeving werd veroorzaakt door een test met een atoombom. Misschien kan dat wel veel verklaren natuurlijk. En daarmee ben ik uitverteld. Jawel, dit was hier weer de spits op deze dinsdag de 6e oktober. Morgen zijn we alweer woensdag en maak ik heel graag met jou een afspraak voor een nieuwe aflevering van De Spits. Ik wens je nog heel veel fun hier bij Melinda FM. Blijf gewoon hangen, blijf gewoon luisteren. En wij gaan eruit met Paul Severs en Zeg eens meisje. Tot morgen dus. Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isan Shua Lekli van Brussels Airport.
2: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
1: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
3: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken, constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
1: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de vierde maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: gouden tip op dinsdag. De Ooit vind je de liefde van je leven. Dat was Fleetwood Mac uit de Hitparades van 1987. En The Big Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Zo werd er trouwens gedanst in de jaren 90, om heel precies te zijn 1992. Het grote succesverhaal van Snap was dat met Rhythm is a Dancer. Blijf hangen zometeen op dinsdagmiddag bij Melinda FM. Het verhaal van

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

zo zie je maar dat de tijd zo snel voorbij vliegt. 2017, deze grote hit van Portugal, The Man, dat was Feel It Still. En dat doen we op de geluiden van Dan

0: Ja, kijk, de dames mogen ons altijd uitnodigen om te dansen op Intego, want dat kunnen we zonder veiligheidsschoenen. Het was Crowded House met Whatever With You.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: was trouwens een van zijn eerste grote hits in het begin van de jaren 80. Uit 82 was dat Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Als je niet graag danst, dan kan ik jou in de verleiding brengen met deze geluiden van DJ Licious.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

0: Ja, kijk, door de jaren heen zijn we ondertussen al een grote fan geworden van deze dame. Ze blijft maar scoren in Vlaanderen. Dat was Pommelin Thijs en Ik Moet Gaan. En dit zijn de geluiden van Forest.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

De dinsdag wordt uitgeroepen als een van de saaiste dagen van de week. Ja, het weekend is nog maar gepasseerd en het volgende weekend lijkt zo ver af. In elk geval, wij gaan nu op naar de top van het uur en dat doen we in het gezelschap van Cavendish.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Je hoort Stef Willems.
2: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
1: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
3: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
1: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
4: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
1: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Karen Willems.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met infra.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien, heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
2: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht, niet aan een juist normen en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
1: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darleen de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivels speelden 0-0 tegen Denemarken, maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM,

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij. Namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
1: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.